0: NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak

0: Zet die plaat af.
1: Dat kan niet.
0: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annet Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

denken zo, hè? Heb je nou je zin? Zit je voor de rechter van die achterlijke verhalen op te hangen? Nou, dan geloof je toch zeker zelf niet, hè? Ik werk me eigenlijk een schompen.

Toch dat snoesje, Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt.

0: mijn dochter weg. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'ai bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen.

is die roddelblaadjes. Nou, aan je de hoort, ze weet precies wie met wie het mes in duikt. Dan zit ze oeverloos te zwetsen dat een aan de legde kertje. Ja, zelfs loopt ze met een hete kruik. Makkelijk zat. Een 1200 lesje heb ik mijn rijbewijs gehaald. Toen zei mijn man, zit jij de eend in de garage? Zat hij te schreeuwen, hij is een gek. Dus ik raamde eerst een hek. Toen zat ik bij de bakker in de etalage. Bemoeide dan ook niet mee. Nicky

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school op klommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 100CiaBingoFM.nl en de app.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, je ziet nog de achterlichtjes van Henk Wijngaard. Onderweg natuurlijk. Of Landsherenwegen. Laten we ook even kijken naar het verkeer. De A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken. Daar is 9 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En voor de rest valt het dus allemaal mee. Zelf had ik wel wat verkeersopstoppingen. Ja, dat was op de A27. We werden ook eigenlijk terug net in dit land. Dus ik was daar niet helemaal op voorbereid. Moest een stukje omrijden. Maar uiteindelijk toch gered om hier in de studio aanwezig te zijn. En ook gelijk dan maar eventjes te zeggen. Bedankt Maurice Franken voor het overnemen van Muziek bij de Koffie. De zaterdageditie. Hartstikke fijn dat je dat hebt willen doen. En ja, ik heb zodoende ook kunnen genieten van een heerlijke vakantie. Die vakantie was in Toscane. In Italië, dus over rijden gesproken. Dat is ook een eindje rijden. Nou ja, goed, heen lekker rustig aan gedaan en terug nou, eigenlijk best wel lekker doorgereden. Dus nee, het is allemaal helemaal goed gegaan. Nou, ik heb heel veel Italiaans eten op. Dus toen ik weer in Nederland was, ja, ben ik toch inderdaad eventjes dat heerlijke patatje wezen halen met een frikandel speciaal. Ik hoop dat jij in ieder geval een heel goed weekend hebt. Heb je een verzoek, geef hem gerust door. Marcel@bingofm. En anders kun je altijd bellen 0909-321-2211. Ik weet het allemaal nog uit mijn hoofd. Zometeen gaan we bellen met Bert van Linden. En we hebben ook natuurlijk de bingo schijf. Wie dat is, hoor je zo.

0: moment. Ja, dat is altijd heel belangrijk op de zaterdag. Ook dat ene moment dat ik Bert van Linden aan de telefoon heb. Een hele goede morgen, Bert.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Goedemorgen.
0: Ja, je moet maar eventjes helemaal bij gaan praten. Want wij bellen natuurlijk altijd voor de onderwerpen van u in de wijk Noordwest.
1: Dat klopt.
0: En toen wij elkaar verlieten, zeg maar, en dat ik op vakantie ging, waren er allemaal herhalingen. Wat is de stand van zaken, Bert?
1: Nou, er zijn nu weer, zeg maar, de reguliere uitzendingen. Dus er worden alweer nieuwe items worden er gemaakt.
0: Ja.
1: En we hebben al een paar uitzendingen gehad waar de nieuwe items in hebben gezeten. Dus dit keer uiteraard ook weer.
0: Ja, en aanstaande zondag.
1: Ja, dan wordt het zondag weer uitgezonden op uw stad.
0: Ja.
1: Rond de klok van 6. En dat is dan U in de wijk Noordwest.
0: Ja, en wat zijn dan de onderwerpen, Bert?
1: Nou, de onderwerpen. We hebben er weer 3. Er zit er 1 in dat Bert Feiters, die is bij de buurtwerkkamer. De subsidie voor die buurtwerkkamers is stopgezet. Ja, en hij stelt dan eigenlijk de vraag, wat betekent dat nu?
0: Ja.
1: Want dat zijn toch wel plaatsen waar mensen ook weer bij elkaar komen.
0: Ja, zeker.
1: Vervolgens heeft hij ook een item gemaakt over Radio Werkspoor. Dat schijnt een nieuwe radiozender te zijn hier in Zuilen.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat kan je dan ook gaan zien.
0: Ja.
1: En er is een item dat gaat over hoe rouwverwerking bij kinderen werkt.
0: Ja.
1: Of wat rouwverwerking met kinderen doet, laat ik zeggen.
0: Ja, ja, zwaar onderwerp, maar niet onbelangrijk.
1: Ja, het is wel een. Ja, maar er is een mevrouw die erover over vertelt. Die heeft er volgens mij ook nog een boekje van geschreven.
0: Ja.
1: En die legt uit van hoe dat proces in zijn werk gaat.
0: Ja, heel fijn.
1: Nou, en dat zijn ze dus eigenlijk. Dat zijn de onderwerpen in U in de wijk, Noordwest.
0: Ja, ja, het is, blijft lastig, hè? Noordwest, Bert.
1: Ja, het is Noordwest, ja. Nee, ja.
0: Hey, Bert, over kinderen gesproken, ik hoor er ook een aantal op de achtergrond.
1: Ja, dat is, ik zit nu even bij Elinkwijk, want we zijn even bij onze kleinzoon een beetje kijken.
0: Tuurlijk.
1: Nou, die stonden met 0-3 achter, kwamen terug tot 2-3. Uiteindelijk is het nog 2-6 geworden op het laatst. Dus dat kan natuurlijk ook een keer gebeuren. Maar
0: En staat er voor de rest nog wat op de planning, Bert?
1: Nou, moet ik morgen even op visite. Want we hebben natuurlijk geen competitievoetbal, hè?
0: Nee.
1: FC Utrecht hoeft niet te voetballen.
0: Ja.
1: Morgen nog wel het Nederlands elftal, als het goed is.
0: Oh.
1: Dus dat gaan we wel even kijken.
0: Tuurlijk.
1: En
0: het wordt redelijk weer, hè, Bert?
1: Ja, ik moet even kijken.
0: Het wordt redelijk weer.
1: Lekker weer. En vanmiddag zit ik ook even bij Elinkwijk, want die spelen dan het eerste tegen Benschop. Dus straks vanmiddag even kijken.
0: Oh, nou, het is weer een voetbalvullend weekend. Bert,
1: dat is met voetbal. Dat heb je altijd zo.
0: Zo is het. Hey, ik vind het fijn om je weer gesproken te hebben, Bert, na zo'n lange tijd.
1: En nou,
0: en dat gaan
1: en
0: we
1: ik
0: volhouden.
1: Heb begrepen inmiddels van je dat je een leuke vakantie hebt gehad. Dus,
0: ja, het is een heerlijke vakantie geweest met heerlijk weer.
1: Ja,
0: ja, het is niet onder de 30 graden geweest, Bert. Dus was prima.
1: Oké. Okay. Nou. Goed. En we hebben het al gehad. Hè. De uitzending is dus te zien morgen om 6 uur op uw stap.
0: Zo is het.
1: Ja?
0: U in de wijk Noordwest. Goed, Bert. Tot sprekens.
1: Oké. Okay. Dag Marcel, veel succes.
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi.
0: Bert van Linden met de onderwerpen. Wij gaan luisteren naar, ook heel belangrijk, de nieuwe... De bingo schijf. Van Sven Versteeg en Houdini. Het is

Ah, fijne muziek hoor, van Edcilia Rombly. En jij was bij mij. Als je een verzoekje hebt, geef hem rust door. Marcel@bingofm.nl of gebruik de Bingo FM app die op je telefoon staat. Dat kan natuurlijk ook. Veel te doen ook dit weekend weer in Utrecht. Dus ik val weer met mijn neus in de boter, omdat ik natuurlijk terug ben uit Italië. Moest ik het allemaal weer eventjes zetten. Dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Het Nederlands Filmfestival. Mensen, Utrecht is veranderd in de grootste filmhoofdstad van Nederland. Er zijn weer heel veel films natuurlijk te bekijken. Daar draait het allemaal om. Maar er zijn ook allerlei randzaken die ook superleuk zijn om te doen. Ja, zo is er bijvoorbeeld een filmroute. En die is gisteren al gehouden, dus daar heb je niet zo heel veel aan. Maar er is ook een app. En die app kun je dus downloaden op je telefoon. En daar zijn de, ja, dan die gaat jou begeleiden door de stad heen, waar allerlei beroemde scènes zijn opgenomen. Onder andere natuurlijk die van Amsterdam. Werd niet in Amsterdam opgenomen natuurlijk, maar gewoon hier in Utrecht in de grachten. Nou, als je dan die app volgt, dan wordt dat allemaal begeleid naar al die locaties. Superleuk om te doen. En ook vandaag is er vanaf 12 uur, dan kun je tot en met 6 uur in de stad Schouwburg kleding laten bedrukken. Je neemt gewoon je eigen shirt mee of trui of nou ja, wat je leuk vindt. En dan kun je voor zo'n 15 euro kun je daar het logo laten opdrukken van het Gouden Kalf. Nou, is misschien een leuke uitdaging. Leuke muziek, die hoor je natuurlijk hier en die vind je ook bij Bingo FM. Zoals deze Vincent's. Mon amor, por favor. Ja, dat is Spaans. Nee, ik zit nog helemaal in het Italiaans. Sorry mensen. Hey, ga je.

0: Zometeen dan heb ik het eerste verzoekje voor deze zaterdag. Het verzoekje is van Wim van Straten. Eerst gaan we eens even kijken naar het weer. Want vandaag trekken wolkenvelden over. Vanmorgen valt in het noorden of een lokale bui. En vanmiddag is het droog. Met dan juist de meeste wolken in het zuiden en oosten. Noord tot westen wind die voert wat koelere lucht aan. Het wordt 18 tot 21 graden. En vanavond begint het vanuit het noorden meer op te klaren. Ook morgen dan wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft droog. En het wordt 19 tot 22 graden. Met 23 tot lokaal 26 graden in Limburg. Ja, dat ligt natuurlijk weer een stuk zuidelijker. Dus daar komt dat door.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, aangevraagd door Wim van Straten. Die zei, wil je Rutger van Barneveld draaien? En ik wens je een hele fijne uitzending toe. En natuurlijk ook een heel prettig weekend. Nou Wim, dat wens ik jou ook. En ik neem aan dat het ook voor de rest van de luisteraars geldt. Wij gaan luisteren naar een stukje emotie op de radio van Kimberly Fransens.

dood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Marco Borsato op Bingo FM met rood is natuurlijk Italiaan. En ik was natuurlijk in Italië op vakantie. En dat was wel grappig. Want ik liep daar door een van die vele straatjes. En vaak gaat het ook omhooglopend. Dus ja, goed. Dat is wel de gezelligheid. En daar hoorde ik ineens Ilse Lange ergens in een kamer door de luidsprekers. Met So Incredible. Ja, ze heeft daar weer een hit mee. En dat is wel grappig dat je dan, ja, nou, Nederlands trots daar midden in Italië in zo'n klein dorpje hoort. Dus daar moest ik wel eventjes om glimlachen. Over glimlachen gesproken. Zometeen in het volgende uur is natuurlijk weer de dag van vandaag. Ik heb al heel veel dagen verzameld bij elkaar. Maar één lichten we er toch alvast eventjes uit. Het is namelijk Burendag. Ook hier in Utrecht is landelijk. Je kunt dus eventjes een kopje koffie met je buren gaan doen. Zo kunnen onder andere bewoners van wijk C tussen nu en 2 uur naar de gratis buurtmarkt in de Jacobikerk. En aan de Waterstraat is er ook tot en met 4 uur een grote gezelligheid met een ijskokkar, pubquiz en oud-Hollandse spelletjes. Nou, dat is dus gewoon een landelijke kaart. Er zijn volgens mij zo hier alleen in Utrecht al 84 dingen te doen. Dan moet je dus maar eventjes gaan kijken bij www.burendag.nl. Ga ik eventjes vanuit. Ik zie dat er ook alweer een verzoekje binnen is. Nou, dat is hartstikke mooi. Gaan we straks draaien. Eerst gaan we luisteren naar Excesses en

Laura Heijgen hoorde je. En als ik jou niet krijg. Het laatste liedje voor dit uur. Nou, laten we dan ook een knijter draaien. Hier is Henk Dissel.

0: Wij gaan luisteren naar het NOS Radio Nieuws. Daarna heb ik Gerard Joling voor je. En in het volgende uur wellicht jouw verzoekje als je hem gaat doorgeven. Marcel@BingoFM of gebruik natuurlijk de Bingo FM app. Ja, voor de rest natuurlijk ook fijn het weer zien met Henry Verwoerd. Ja, daar kijk ik wel naar uit. Ja. En natuurlijk zijn bakje. Tot zo.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, vermoeiend. Gerard Joling en 24 uur per dag verliefd. Maar ja, meestal kun je niet anders, hè. Dat is nou eenmaal met gevoel. Wij gaan even kijken naar het verkeer. De 7 minuten staan er nog op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Hoevelaken. Dat komt door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt daar parallel rijbaan opgedirigeerd. En gebruikt dus de rechterbaan. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. Daar is 5 minuten en 19 minuten. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en Waterberg. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Ja, welkom in het tweede uur muziek bij de koffie. Mocht je het eerste uur gemist hebben, dan kan ik je vertellen dat ik dus terug ben van vakantie. Heerlijk in Italië geweest. En gewoon lekker 3 weken daar genoten van het eten. Van de zon ook. Alhoewel, de eerste dagen was het echt bloedje heet. Zelfs de Italianen die zeiden, je gaat toch niet op het terras zitten? Hè? Je gaat gewoon binnen zitten in de airco. Dus als hun dat al zeggen, dan had ik het zeker warm. Goed. Zometeen hebben we de dag van vandaag. Wellicht jouw verzoekje als je hem doorgeeft. Marcel@bingofm. En een uitgebreid weerbericht. En daarna nog de aankomst van Henry Verwoerd natuurlijk.

0: Ja, gisteren hadden ze hem nog aan de telefoon. Onze Kevin en Suzanne en Frans Bauer. Ditmaal had je het liedje samen met Billy Dans en Afro Bros.
1: Het is zaterdag.
0: Het is 26 september.
1: De dag van...
0: Het is Europese Dag van de Talen. Het is ook internationale dag ter uitbanning van het nucleaire wapen. Nou, volgens mij is dat nog heel ver weg. Internationale dag ook tegen anticonceptie. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die daar niet van houden. Het is ook natuurlijk burendag, zoals al eerder gemeld in het programma. Het is werelddovendag. Maar het is ook houthakkersdag. Ja, het is dumplindag. En de laatste, het is alpaca-dag. Nou, dat zijn van die lekkere knuffelbeesten, hè. Dus altijd eentje die dan de baas is en die wil ook voorop lopen. Heb ik uit betrouwbare bron vernomen. Dus als hij dan achterloopt, dan gaat hij ineens wat versnellen. Want hij zegt, nee, ik ben de leider van de groep. De leider van deze groep is Pascal. Hier is Bluff.

Merel hoor je en dan maar jij. Ik heb nog een kleine uittip voor je. Als je op zoek bent naar kinderkleding vanaf maat 50... dan kun je terecht bij de Bomberton. En dat is vanaf nu al geopend. Tot en met 1 uur de toegang is gratis. En nou, dat is dus de tweedehands kledingbeurs. Dan weet je dat. Wij gaan luisteren naar een klassieker die al... zijn sporen heeft verdiend. Alle hitlijsten. Dus ik dacht, laten we gewoon even een grote hit van Benny Nijman pakken. Hier is de Vrijgezel.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Zometeen dan kijken we even naar een uitgebreid weerbericht. Eerst gaan we even terug in de tijd. Willy en Willeke Alberti. Omdat ik zoveel van je hou.

0: Ja, Willeke en Willy Alberti, omdat ik zoveel van je hou. Ja, we zouden even naar het weerbericht gaan. Dat kan nu ook, want de computer is er helemaal klaar voor. Het is droog en er trekken wolkenvelden over het land. Tussen de bewolking doorschijnt geregeld de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En vanavond begint het dan vanuit het noorden meer op te klaren. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen 19 tot 22 graden. Behalve in Limburg. Daar wordt het zo'n lokaal 26 graden. En maandag dan is het eerst wat wisselvalliger. Maar de dag hierna, dan volgen we nazomers weer met temperaturen boven de 25 graden.
1: Iedere zaterdag, muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

En niet of nooit geweest, heb je een verzoek, geef gerust door marcel@bingofm.nl of gebruik de Bingo FM app. Dan kun je eventueel ook je verzoekje horen natuurlijk bij Henry Verwoerd. Die is namelijk al gesignaleerd hier in het pand. Dus ben benieuwd wanneer die hier binnen komt stappen. We hadden ook in dit uur de dagen van vandaag. En dat waren er best wel veel, maar ik heb er blijkbaar eentje gemist. Want de collega's van RTV Utrecht, die hebben er namelijk een nieuwsitem over. Het is namelijk Suiker Max Dag. Ja, benoemd door de Foodwatch. 26 september van dit jaar. Dat is de symbolische dag voor obesitas-epidemie in Nederland. Kinderen worden steeds dikker en ook nog steeds vroeger. Dus dit is eigenlijk de dag dat kinderen voor het hele jaar suiker hebben binnen gehad. En dus de rest eigenlijk niet meer mogen. Suikers worden natuurlijk op allerlei manieren gedaan. Hè? Natuurlijke suikers zijn natuurlijk ook gewoon suikers. Dus dat weet ik zelf dan ook wel. Hele artikel kun je lezen bij RTV Utrecht op de website. Wij gaan luisteren naar de muziek van het Klein Orkest. Hij staat niet helemaal meer achter de tekst, maar het blijft een klassieker.

0: wat.
1: Ja, die Italiaanse klanken in Italië, dat snap ik natuurlijk wel. Hè, dat dat daar helemaal populair is. Maar het is ook wel weer fijn om even wat Nederlandse muziek te horen, mensen. Ja, ik had dat ook wel meegenomen, hoor. Zo is het niet. Dat is helemaal goed. Wij gaan luisteren naar Vrouwtje.
2: Ik ben kieskeurig met geluk. De dag plukt mij voor ik en pluk. Ik ben somber om niets. Ik voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Ja, vrouwtje hoorde en we hebben de tijd. En Henry die dacht ook dat we de tijd hadden. Maar inmiddels heeft hij een koptelefoon gevonden.
1: Ik zat rustig met een bakje koffie naar jouw verhaal te luisteren.
0: Ja.
1: En die zeggen, we hebben geen tijd, je moet je koptelefoon nog zetten.
0: Ja, je moet je koptelefoon. Ja. Hey. Leuk om je weer te zien trouwens.
1: Ja, ik jou ook. Ja, ja, was drie weken, vier weken?
0: Ja, meer, ja, ruim drie weken was ik in Italië.
1: Ja,
0: superleuk. Ook echt leuk gehad.
1: Mooi land, hè?
0: Ja, mooi land, zeker. Ja,
1: vind ik zelf ook. Ja.
0: Jammer van die drukke Italianen. Ik moet wel zeggen, ik ging dan 's morgens even brood halen. Nou, dat valt wel niet mee, want brood is sowieso, het wordt al snel focaccia.
1: Ja.
0: Maar goed, er was echt een prachtige winkel. En dan kwam ik daar 's morgens. Hè. Huh? En dan, nou, de eerste keer was natuurlijk helemaal bijzonder. Ik loop gewoon naar binnen. En daar staan vier vrouwen te helpen achter de, echt een drukke winkel.
1: Ja.
0: En vier vrouwen, maar ze maakt de geluid vracht.
1: Ja.
0: Dat sowieso.
1: Ja,
0: en de klanten doen ook mee. En dan sta je dan te wachten totdat je aan de beurt bent.
1: Ja.
0: Maar goed, het bleek dus dat er buiten een nummertjesapparaat hing.
1: Oh, en die moest je dus...
0: dus je moest een nummertje trekken.
1: Ja.
0: Maar dan heb je ook zo'n... Je kent ze nog wel, hè? Zo'n klok, toch? Waar die nummertjes...
1: 46.
0: Maar dat vergeten die meiden nog wel eens even in te drukken.
1: Ah,
0: dus ik sta keurig met mijn nummertje.
1: Ja.
0: Maar ja... Kijk, als het 1 is, dan begrijp ik nog wel dat ik aan de beurt ben.
1: Ja,
0: maar als het 76 is, in het Italiaans.
1: Ja.
0: En wat er ook gebeurde met deze dames, het was supergezellig. Maar ze vergaten ook nog wel eens te drukken. Dus dan riepen ze het nummer.
1: Ja, ja.
0: Maar ze deden het niet op het bord.
1: Nee, dus jij staat rustig om je heen te kijken. Je was al lang aan de beurt.
0: Totdat, ja, precies. En op een gegeven moment, als ze dan drie keer hadden geroepen van dat nummer is aan de beurt.
1: Ja,
0: hè, 76 in het Italiaans, dan dacht ik, oh...
1: Ja.
0: Misschien ben ik het wel.
1: Ja, of dus, even nog in het Engels erbij voor de mensen die dit wisten of zo.
0: Nou, ja, Engels, dat zou inderdaad... Maar daar zijn ze nog echt niet zo van, hoor.
1: Nee,
0: van de Engels. Nee. Dus de wil is er, alleen... tot zover de perikelen. Maar het was superleuk. En op een gegeven moment weten ze natuurlijk dat jij het niet weet.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Dus hebben ze er zelf ook een beetje lol om.
1: Ja.
0: Maar wat ik zeg, wat een chaos. Wat een...
1: Ja.
0: Een cacophonie aan Italiaans werd daar gedaan.
1: Heel zo snel.
0: Mooi
1: man.
0: Tot zover even mijn perikelen dan van vakantie. Voor de rest was het superleuk. Echt heel veel leuke dingen gezien.
1: Ja.
0: En mocht je de kans hebben, Florence is echt een waanzinnig mooie stad.
1: Ja,
0: een keer,
1: ik ben er een keer
0: zoeken. Ja, dat zijn. Ja.
1: Ja. Bij dat bruggetje. Waar al
0: dat bruggetje. Bruggetje.
1: Zeg maar brug.
0: Ja, er wordt heel veel goud verkocht. Hè. Dat is al 400 jaar lang, geloof ik.
1: Ja. En die kathedraal.
0: Ja. En de kathedraal. En het beeld van Michelangelo staat daar.
1: Ja.
0: Dus,
1: goed.
0: Tot zover de vakantie.
1: Ja.
0: Want we moeten ook gewoon gewerkt worden.
1: Werkelijkheid weer. Hè?
0: Dus wil ik heel graag weten. Wat gebeurt er in het volgende uur? Wat is de weekendlunchartiest?
1: Ik heb vier platen van Sieneke vandaag.
0: Kijk.
1: Ja. En ik heb natuurlijk het broodje speciaal. Nederlands product. Niet Nederlandstalig gezongen.
0: Ja.
1: En in het tweede deelte gaan we nog even kijken in die oude platendoos wat erin zit.
0: Ja, die muffige, stinkende... Ja,
1: ik zet hem zo in de kelder.
0: Ja, precies. Dat is wel fijn, want het begint altijd een beetje te muren.
1: Te muren.
0: Ja. Goed. Hey, fijn om je gezien te hebben weer. En wij nemen zo nog even een bakje koffie.
1: Ja.
0: En dan praten wij nog eventjes over de vakantie. Er is natuurlijk veel meer geboord.
1: Helemaal goed.
0: Ja, helemaal goed. Wij gaan luisteren naar Guus Meeuwis. Hier is... Roosten. Dat kunnen ze ook goed in Italië.

Ja, het beste komt er zeker aan straks na 12 uur. Henry Verwoerd en de weekendlunch. Wij luisteren nog even naar Rob de Kaai. En vanavond...

0: 30 graden, maar deze Rob de Kaai vanavond heb ik ook in een hele mooie kerstversie. Ja,
1: kerst komt er gewoon weer aan, mensen. Goed.
0: Wij nemen afscheid voor deze zaterdag. Volgende week is er weer een aflevering muziek bij de koffie. En dan spreken we elkaar weer. Veel plezier zometeen met de rest van de programmering en in het bijzonder Henry Verwoerd.

0: fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekendlunch met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

0: Sting, lekker. Emma Heesters en Rolf Sanchez. Pa olvidarte.
1: Ja, nou, een mooie uitspraak.
0: Klinkt lekker.
1: Zo was mijn Italiaans niet, hoor.
0: Nee?
1: Nee, zeker niet.
0: Pronto, come ti chiami, mi amore.
1: Ja, ja.
0: Dat soort dingen.
1: Oren, dus achter je oren. Ja. Nee, niks ervan.
0: Nee, want die Italianen, je weet het niet. Leuke mensen, echt waar. Dat meen ik. Ik vind het zelf ook een van mijn favoriete landen, hoor.
1: Ja, maar wel een beetje temperamentvol, hè?
0: Ja, dat wel natuurlijk.
1: En een beetje... Ik sprak er eentje. En die zei, ja, ik zie al dat jij een toerist bent.
0: Ja.
1: Want je bent zo lang. Ik zeg, ja. Wel in het Engels, hè, dit, mensen.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Van spaghetti en pasta word je niet groot. Je moet melk drinken.
0: Melk, goed voor elk.
1: Ja. Ja. Nee, dus... Ja,
0: dat zien ze natuurlijk wel,
1: dat zien ze meteen. Dat zijn
0: allemaal kleine kegeltjes en kleine...
1: En ik was ook niet zo bruin, hè. Dus,
0: nee, dat scheelt natuurlijk
1: ook. Moest een beetje bijkleuren.
0: Ja, dat scheelt natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Goed. Oh, jongen. Een goede vakantie gehad in ieder geval. Ja, en dat is leuk om...
1: Maar ook weer leuk om terug te zijn, hè?
0: Ja,
1: hè? Dat mag ook niet onderschat.
0: Ja, zeker. Het is ook altijd weer leuk om je op je eigen bodem weer te zijn natuurlijk. Ja. En je kan dan weer je eigen leuke dingen thuis doen.
1: Zeker.
0: Want, dat is natuurlijk een vraag. Ga ik leuke dingen doen?
1: Ja, er moet een... Ik was er al helemaal niet meer op voorbedacht. Ga ik leuke dingen doen? Nou, ik moet volgens mij... mijn lief wil een nieuwe jas gaan halen. Dus ik denk dat ik vandaag nog even in de stad kom.
0: In de kledingzaak.
1: In een kledingzaak. Ja, ja. Ik weet niet. Ja, ik loop denk ik wel binnen. Dat heb ik in Italië dan niet gedaan. Hè? Want
0: nee.
1: Zoveel tasjes die je daar kunt kopen. Ongelooflijk. Ja, maar ze moesten ook allemaal zien. Dat was ook wel een beetje een
0: dingetje.
1: Dus ik ben keurig altijd overal gewoon lekker op straat blijven wachten.
0: Ja.
1: En dat kan ik heel goed wachten.
0: Ja, ja, ja. Dus jij gaat vanmiddag een jasje kopen.
1: Ja. En dan zeg ik keurig... vind je deze mooi? En dan zeg ik... Wat vind je er zelf van?
0: Ja,
1: weet je,
0: dat is een hele goede vraag om dat terug te stellen. Want anders zeggen ze, jij vond hem mooi. Dat soort activiteiten.
1: Nou, dan moet je inderdaad even op hun dag zijn.
0: Nou, wens ik heel veel succes.
1: Dat gaat lukken.
0: Ik ga plaatjes draaien tot op het twee uur.
1: Zal er ook een kopje koffie en appeltaartjes te vinden zijn?
0: Jawel, jawel. Links van die zaak. Daar
1: dacht ik wel.
0: Ja, moet je daar maar eens gaan kijken.
1: Precies. Komt goed.
0: Nou, heel fijn weekend. En ik ga plaatjes draaien. Ik zei tot 2 uur. Hou het muzikaal je hand vast. En je lunchpakketje mocht een dode zijn. Rob Ronalds voor een zoen. En je kent hem misschien in de uitvoering van Michel Delpech. Pour un flirt. Maar dit is de Nederlandse uitvoering.

0: Mikkel schrijft deze week Sven Verstegen. Houdini net dat nou? Ja, weet ik ook niet. Zal wel op een hele aparte manier zijn dat hij dat deed. 12:19:20 digitaal trouwens. Je luistert naar Bingo FM. We zijn bezig met de weekendlunch. Zonder gerekende vermoed bij. Straks krijgen we een favoriete weekendlunchartiest. En dat is Sineke. Ze gaan 4 platen van draaien in deze uitzending. Nou, eerst even terug in de tijd. Doen we met het goede doel. In het leven. Dat is belangrijk.
1: Ik

Heineken, favoriete weekendlunchartiest van vandaag is er heel duidelijk over. Bekijk het maar, zegt ze. Ja, zo gaat het nu eenmaal natuurlijk. Oh, lekker luisteren naar Bingo FM. Weekendlunch, vermoord bij je tot 2 uur met Martijn Fischer.

Tommy Montero. Een Spaans benauwd was de bingo-schrijf van vorige week. En we draaien dat hier bij een vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad. Met Imca Marina. En die is nog lang niet klaar.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal brengt ons terug naar 1994 van de cd Serenade van BZN. En dat is het broodje speciaal van vandaag. Het nummer dat heet Banjo Man.

0: De live-uitvoering van Banjo Man, 1994 BZN. En dat was het broodje speciaal van vandaag. Hohoho, lekkere muziek. Tot aan 2 uur hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Straks volume, ja. Maar hier is even Paul de Leeuw. En als ik naar buiten kijk, wat een mooie dag.
1: Mijn kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas.

willen gaan. Gauw een laatste zoen, zoals elke morgen. Leeg is opeens het plein. Ik hoor een duif ergens in de zonneschijn. En ik loop weer naar huis, zoals elke morgen.

Volumia, en houd me vast. Nou, tot 2 uur hou ik muzikaal je lunchpakketje vast. In ieder geval, hier ben je vrienden van de radio. Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Straks gaan we de favoriete weekendlunchartiest nog even draaien. Sieneke, maar eerst even eentje van Willem Bart. Eenzaam en alleen. Op je

Sineke, favoriete weekendlunchartiest van vandaag. Iets later dan kwart voor en kwart over. Maar goed, het gaat erom dat we ze maar lekker draaien natuurlijk. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En dat is er een van Drukwerk. Origineel is het van The Platters uit 1956. En Freddie Mercury had dit nummer ook nog een keer gedaan. The Great Pretender. Maar Drukwerk maakt er een Nederlandse uitvoering van. En dan heet het Kapsones. Tot zo, na

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
4: Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.
5: Henry Verwoerd.
6: Oh ja, ja.

En ik heb de hele nacht liggen dromen. Als je gillend wakker wordt, dan moet je naar een huisarts gaan of zo om er even over te praten natuurlijk. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket in dit weekend. Oftewel weekendlunch. En verwoord bij met favoriete weekendlunchartiest dit uur, Sinneke.

Raymond Hermans en ons, pakken ze niet. Nou, dat zullen we dan wel eens zien. Ga maar eens met 120 door een wijk rijden van 50. Dan denk wel dat ze je zullen pakken in ieder geval. Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad met de lekkerste platen voor jou. En straks gaan we weer eens even natuurlijk de favoriete weekendblues artiest draaien. Maar die is

walsen door de tent heen met Dennis Franke en de Golfbrekers. Jij bent de zon. Zo gaat dat hier bij Bingo FM. Lekkere muziek tijdens de lunch. We draaien 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Straks de favoriete weekendlunch. Die Sineke gaat weer een mooie plaat laten horen hier in ieder geval. Maar hier is even dansen met Jannes.

0: favoriete weekendlunchartiest van vandaag, Sineke, Donkere Dagen. Mooie plaat, zeg. Er is ook nog een kerstuitvoering ervan, met kerstbellen erbij. Maar ja, er is nu nog veel te vroeg voor om dat te gaan draaien voor je natuurlijk. Oh, we hebben mooie platen voor je tot 2 uur. Je weet het, hou ik muzikaal je hand vast. En je lunchpakketje mocht het nodig zijn tijdens de weekendlunch. Een plaatje van Johnny Sorrell.
1: En deze...

0: Tony Sorel. En als ik er niet meer ben. De artiest bestaat niet, want het is AI. Maar het is wel een lekkere plaat. Ik denk, ik zal hem nog even voor je draaien hier op zaterdagmiddag. Oh, even stekker erin. Ja, we zijn er weer. Gelukkig. We gaan even kijken wat er in die oude platendoos zit.
1: Wat zit er in mijn oude doos?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. We gaan terug naar 1964. En origineel is het van de Platters met Twilight Time. Maar dit is Ronnie Tauber en Iedere Avond.

0: Johnny Tauber, vriend van de show. We hebben nog wel eens een keer contact via Facebook en zo. Iedere avond zweten dat nummer. En dat zat in die oude platendoos. Ja, ik heb die platendoos weer gauw naar het archief gebracht. En volgende keer gaan we er weer eentje uithalen. En dat zal weer een mooie zijn natuurlijk. Nou, tot 2 uur. Lekker lunchen met lekkere muziek. En een beetje Spaanse invloeden van William Jans. Amor, de mis amore.
1: Natuurlijk.

Jeffrey heet ze trouwens, een Brace. Ik zat een beetje mee te zingen. Dat heet een cadeautje, maar dat zingen voor mij is niet helemaal goed voor je oren, hoor, wat dat betreft. Marion, jij zit ook lekker te luisteren. Je herkende de stem nog van vroeger in de discotheek. Leuk. De nacht.

lekker Robert van Hemert samen met de bank zitten zijn rapido. Nou, dat kan rapido. Gewoon al stafels en stoelen aan de kant en gewoon lekker dansen. Het is vandaag burendag trouwens, dus je kunt ze uitnodigen. En dan maak je er gewoon een gezellig feestje van. Jouw feestje op de radio is iedere dag trouwens hier op Bingo FM tussen 12 en 2. En vermoord bij. Hier is Henk Dissel en die gaat een beetje chansen. Oei.

0: Sinneke, favoriete weekendlunch die voor vandaag een dubbele date. Denk je altijd nog aan haar?
1: Oh ja?
0: Nou, soms. Niet altijd. Ho, rustig aan. Dat brengt het lijntje niet, zeggen ze wel eens. Ja, er zijn momenten bij dat je denkt van ja, ik denk nog wel aan haar. En soms zijn er dagen dat ik je vergeet. Soms geloof

Belinda Kinnar, dit is mijn eigen leven en doe ermee wat je wilt natuurlijk. En laat het niet beïnvloeden door anderen, zou ik zo zeggen. De laatste voor mij. Straks veel plezier met de rest van het programma. Morgen ben ik weer tussen 12 en 2. Gaan we weer lekker samen lunchen. Bye bye. Ik heb het

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Menno's Weekend met Menno Otger.

vrienden, een hele goedemiddag. Het is weer zaterdag. Het is de allerlaatste zaterdag van september, namelijk 26 september. Het is ruim 2 uur geweest. En dat betekent tijd voor Menno's Weekend. 2 uur lang de allerlekkerste muziek hier bij jou op Bingo FM. We trapten af met Sander Kwarten en Ik Wil Met Je Dansen de Hele Nacht. Nou, dat vind ik wel wat lang. We gaan door met ietsje rustiger muziek. Dana Winner en Vincent. En Als Jij Tovert Met De Tijd.

Rick en Simon waren dat uit de tijd dat ze nog samen zongen en optraden. Verloren, zo heette dat nummer. We gaan chansen namelijk samen met Henk Dissel, onze man uit Zeist.

Ja hoor, hij gaat nog zonder haar naar huis. Henk Dissel was de man die het allemaal op plaats zette. Chance, zo heette dat nummer. En ik heb wel eens het gevoel dat in Volendam iedereen kan zingen. En nou, volgens mij is dat ook gewoon zo. Dit is Monique Smit en ik wil je helemaal. Ik zie wat

Ja, vanavond ging die uit zijn bol. André Hazes was dat. Wat heeft die man ontzettend veel muziek gemaakt. En wat staat onze computer knettervol met zijn platen. Uit mijn bol, zo heette dat nummer dus. We gaan door met muziek uit de jaren 80. Namelijk van het beentje Bloem. En ik wil alleen bij jou zijn.

Ja, je bent zo. Jeroen van de Boom was dat. Tegenwoordig maakt hij deel uit van de toppers. Terwijl tegenwoordig, dat is alweer heel erg lang. Maar hij maakt gelukkig solo ook nog een heleboel platen. En hij treedt solo ook nog regelmatig op. Door met Damien van Os en Hard to Get.

Ja, er hangt iets in de lucht en dat is de liefde, oftewel amore. Corrie Konings was dat hier bij jou op Bingo FM. De show trapten we vandaag af met Vincent en ik wil met jou dansen de hele nacht. Nou, Wesley Klein, die wil lekker met jou samen dansen.

Ja, uit de jaren 80 was dat Clue zo. Of was het misschien al de jaren 90? Ik weet het ook niet meer precies. Louise, zo heette in ieder geval dat nummer. Door met het nummer De Achterbank.

0: Ja, lekker op de achterbank. We gaan door met een plaat van Willeke Alberti, namelijk het nummer Samen Zijn. En ja, het was het titellied van de kindertelevisieserie Pompie de Robodol. Ik wist het ook niet meer precies. Het komt allemaal uit 1987. Dit is Willeke!
1: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Menno's Weekend met Menno Otger.

Er valt een traan in mijn bier, want ik huil om jou, mijn dier. Dag en nacht denk ik aan jou.

0: gaan.
1: Jouwer, dag en nacht denkt hij aan jou, Nico Haak van Staf. Dat een leuke plaat om deze weer eens eventjes te mogen draaien hier bij Bingo FM. Het tweede uur alweer van Menno's Weekend door met René Vroger. Hij lijdt aan de auto-immuunziekte en hij moet daarom eventjes een poosje rust gaan nemen. Maar hij heeft zat platen gemaakt hoor. Dit is Ik Heb Je Lief.
2: De

weekend. Ja hoor, ik ben fan van deze man. Kraantje Papi was de man die vallende sterren allemaal op plaats zette. We gaan door met een plaat van Django Wagner. En die titel, ja, ik breek daar elke keer mijn mond over. Ik ga het toch een keertje proberen hoor.

Ja, het was me toch mooi gelukt hoor. Bachacha bailando. Django Wagner was dat. Kijk, als ik het heel snel zeg, dan komt het er vanzelf vlotjes uit. Door met twee mannen die de samenwerking vaker hebben gezocht. John West en Lange Frans. En dit is alles wat ik zoek. Zeg maar dat je

Sven Versteeg was dat, onze nieuwe bingo-schijf. Je gaat hem de hele week heel erg vaak horen. Door met de Frank Boeijengroep uit de tijd dat er ook nog groep achter de naam stond. Later ging die helemaal solo en werd het alleen Frank Boeijen.

0: Het liefste de hele nacht, zo heette het nummer, gezongen door Jordi den Boer. Je luistert naar Menno's Weekend hier op Bingo FM. Tussen 2 en 4 uur draai ik altijd de allerlekkerste platen. Frank van Etten, die gaan we nu draaien. En hij is voor de duivel niet bang, hoor.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

0: je zat gewoon een beetje fout.
1: Onze vrienden uit Utrecht waren dat Benner en het nummer Utrecht. Hoe toepasselijk is dat? Door met een leuke plaat van een paar jaar geleden alweer. Dit is Frans, Duits, Frans, Duits. Donnie en Frans Duits.

Ja, je verstaat er echt helemaal geen bal van. Maar het blijft wel hele leuke Friese muziek, hoor. Twars was dat en Wer bist du? Of zoiets dergelijks, want volgens mij spreek je dat zo uit. We gaan door met een band die groot was in de jaren 80. En dan heb ik het over Toontje Lager. Erik Meesi treedt tegenwoordig weer op met en als Toontje Lager. De oude band die zit er niet meer bij, maar het zijn allemaal nieuwe artiesten. Maar hij zingt wel alle grote toppers van toendertijd. Je kan onder andere gaan kijken in Leuzen op 14 november in het cultureel poppodium Fort 33. Het was koud.

Ja, leuk om deze plaat te draaien, net als in de filmen. En ik kon hem helemaal meezingen, misschien jij ook wel. Jongens, het wordt bijna 4 uur. Dat betekent dat ik afscheid ga nemen. Ik wens je een fantastisch mooi weekend. We spreken elkaar heel gauw weer. Bye bye.

Wel eens een menthol, pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd 2e op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die 2e plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aperitief met Campbell de Bruin.

een periode dat iedereen met Donnie plaatjes wilde maken. Maar tegenwoordig is het samen met Billy Dance, je hoorde Tino Martin. Een lekker herfstdagje. Net even lekker mijn dakkapelletjes schoongemaakt. Nou ja, lekker. Het is misschien een van de laatste mooie dagen. Dus ik denk, dat moet ik nog even doen voordat de winter en de herfst aanbreekt. Ja,

0: rollen door.
1: Gelukkig gaat het goed met Henk Wijngaard. Je hoorde 18 wielen, muziek uit onze schatkamer. En we blijven even in onze schatkamer. Zometeen wat nieuwe muziek. Een nieuwe artieste, Denise Driana. Toeval bestaat niet, hoor je zo direct naar deze klassieker nog van Doe Maar, Macho.
2: Omdat

een plaatje uit 2018. En ik zat even in het systeem te kijken. Dit is wel het laatst uitgebrachte singeltje wat Danny uitgebracht heeft. Nou, het is 9 jaar later. Dus het wordt wel weer tijd voor een nieuw plaatje van Danny Temming, zou ik zeggen. Het zijn altijd leuke, vrolijke plaatjes. Dit plaatje heeft hij gecoverd van Dirk Mildijk. En ja, jij bekijkt het maar. Eigen sausje eroverheen gedaan. Een eigen arrangement wat sneller uitgebracht. En je hoort het al, gisteravond was hij op tv. Kevin heeft met hem gebeld. En nu op de radio, Frans Bauer.

0: Dit was een albumtrack, Droom in Duigen. En voor de fans van Jan Smit, nou, vanavond is hij weer op de televisie om 20:30... met de beste zangers. En naast hem zit Desiree. En zij is de zangeres, de helft van Two Brothers on the Fourth Floor. Het gaat over twee broeren zijn het. Een sensatie uit de jaren 90, Eurohouse. Grote wereldhits hadden hun, maar ze kan ontzettend goed zingen. En zij gaat verrast worden vanavond. Dus 20:30, de Tros beste zangers.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

En dan is het deze zaterdagmiddag ook weer de hoogste tijd om even te kijken wie er jarig zijn. Ja, Serena Williams is jarig. Zij is 45 jaar geworden. Professioneel tennisspeler, speelster uit de Verenigde Staten. Hugo de Jonge, oud-minister, vandaag 49 jaar geworden. Nederlands politicus. Hij is tegenwoordig gedebuteerde voor de provincie Zeeland. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij. Hij doet in ieder geval iets in de provincies. En ook iets in Zeeland. Dus even kijken. Nou goed, hij is in ieder geval van het CDA, het Christendemocratisch Appel. Bart Chabotte vandaag, 72 jaar. Nederlands dichter, schrijver en biograaf. Het is vandaag de geboortedag van Olivia Newton-John. Had 78 moeten worden. Maar in 2022 augustus, de 8e, is deze Britische, Australische zangeres en actrice op 73-jarige leeftijd overleden. We gaan straks even iets leuk draaien. Grease, altijd lekker zo. Ik kan ermee zingen. Maar goed, eerst even de verjaardagsplaat. Dichter bij huis. Mannes Bel is vandaag 57 geworden. Zanger uit Zwolle. Niet echt super bekend, maar hij staat wel in ons systeem. Ook wel eens de bingo-schijf geweest. Dus wij gaan een plaatje van hem draaien. Hiermee was hij volgens mij de bingo-schijf. Breng haar terug. Een 2.0-versie. En dat was in 2024.

Dat was toch nog wel even zoeken. We Go Together is ontzettend leuk. Van John Travolta en Olivia Newton-John. Maar dit is wel de grootste, hè. Hopeless Devoted to You, ook ontzettend leuk. Maar we rijden. You're the one. And the one that I want. The

0: Nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en Ja 21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aperitief met Campbell de Bruin.

Het is weekend. Het is, wat moet ik nou? Geen FC Utrecht dit weekend. Jongen. Nou, daar hebben we extra tijd over. Dan ga ik wel wat klusjes in huis doen, hè. Robert van Hemert en net de laatste van Sherry Ann. Het feest gaat door op Bingo FM. Zo direct hoor je Nielsen, Jaap Reesema, Russo. En dit is...

0: alles is. Het was een bescheiden hitje, singeltje, met diepe betekenis voor Nielsen. Totdat Jaap Reesema er een hitje mee kreeg. En toen dachten ze, nou laten we hem dan maar samen uitbrengen. Alles is grijs. En dit is een Nederpop klassieker van Cadans.
1: Ik had het je nog niet gezegd.

overal te beluisteren. Over de hele wereld, hè, via onze internetstream. Ja, het is dan handig dat je de Bingo FM app downloadt op je telefoon. Dan krijg je ook van ons het laatste nieuws uit ons stadje. Verder is Bingo FM via DHB Plus te beluisteren in de provincie. En natuurlijk ook op FM 107.7.

Er zijn echt steeds meer signalen dat er nieuwe muziek van Borsato aankomt. Maar wanneer? Ja, dan wordt het dan weer niet bijgezegd, hè? Dat is jammer. Samen met Do, een klassieker, voorbij. Ieder weekend.

en kroegen in de hemel. En als we eens een kijkje konden nemen in de hemel en in een kroeg daar, dan zouden André Hazes tegenkomen. Je hoorde net, zeg maar niets meer uit die mooie jaren 80. En dat is nog even in dat jaar blijf een beetje jaren 80. Want dit was ook een icoon destijds, hoor. Met die mooie rauwe stem. Heb ik het niet over die rauwe stem van Hazes, maar over die rauwe stem van

0: Amar, talent uit, volgens mij doet die gem. Al heb je niets, het is 6:10 geweest. 1 minuutje over, het is tijd voor de Piraten Classic.
1: Dit is een Campbell de Bruin Piraten Classic. Piraten Classic.
0: Ja, er is er eentje uit de Gouden Piratentijd. Jan Verhoeven, solo. Heel mooi. Blauwe Zee.

nu wat mooie oude muziek aan het draaien zijn. Toch een oudje van Koos Albers erbij gepakt. Heerlijk hoor, zo. Richting de zaterdagavond. Bingo FM staat aan. Leuk dat je erbij bent. Nog een ruim kwartiertje. Koos Albers, had ik al verklapt. Hey, hoe zit het met jou?

0: reacties ga ik nog even op de valreep twee nieuwere platen draaien. Vorige week is de nieuwe single van Sander Quarte uitgekomen. En die draait nu op de achtergrond, hoor je hem al kiezen en delen. En ook zo direct de nieuwe van Gino Graus, Heterdaad.
1: Ik ben thuis.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermt.

0: moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60

0: jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekend.

0: bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. JA21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. JA21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.